Lang van de stad mocht mijn ziel aan mijn huis. Al heb ik geen geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

can't put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik stapel was.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 37-jarige Genkenaar riskeert 40 maanden cel voor een inbraak in Houthalen Helchteren. Toen de 72-jarige bewoner hem betrapte, kreeg hij een vuistslag op de neus die daarbij brak. Enkele weken later kreeg het slachtoffer een hersenbloeding en moest hij 2 keer geopereerd worden. Volgens een arts is er een verband met de klap, maar de verdediging betwist dat en vraagt bijkomend onderzoek. De uitspraak volgt op 13 oktober. Op de campus in Diepenbeek komen 10 nieuwe straatnamen, vooral genoemd naar sleutelfiguren uit het Limburgse academische leven. De nieuwe namen moeten de campus overzichtelijker maken en verwarring bij bezoekers, hulpdiensten en logistiek vermijden. Onder meer Louis Roppe, Jeff van Hees en de voormalige rectoren Louis Verhagen en Luc de Schepper krijgen er een straatnaam. De Agoralaan en Campuslaan blijven behouden, terwijl onder meer Wetenschapspark en Nesselaarstraat verdwijnen. Na een openbaar onderzoek worden de namen later dit jaar definitief goedgekeurd en vanaf augustus 2027 officieel gebruikt. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met zo'n 19 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Ook morgen droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima komen tussen 20 en 22 graden uit, afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag. Er waait een matige zuidwestenwind.

verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn foldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Pratere. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal: Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij het Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus 4 van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.

Even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op het proces tegen Flor Bressers uit Lommel heeft advocaat Hans Rieder scherp uitgehaald naar het federaal parket. Volgens Rieder probeerde het Openbaar Ministerie de verdediging onder druk te zetten. Onder meer door de arrestatie van medepleiter Yehudi Moscovic in 2023. Ook de VRT-reeks Drugsdelta van Rudy Franks en Sinan Khan kreeg kritiek. Volgens de verdediging zou het parket daarbij een rol hebben gespeeld. Rieder plaatste daarnaast vraagtekens bij de openbaarheid van het proces en de registratie van bezoekers aan het Justitia-gebouw. Bressers staat terecht als vermeend spilfiguur van een internationale drugsbende. Het parket Limburg erkent dat er fouten zijn gemaakt in een verkeerszaak tegen Alain IJzermans, maar zegt ook dat IJzermans zijn statuut als Kamerlid niet tijdig meldde. De burgemeester van Houthalen-Helchteren werd in oktober 2024 geflitst aan 91 km per uur in de bebouwde kom van Genk. Omdat zijn parlementaire onschendbaarheid niet vooraf werd opgeheven, werd de strafvordering in beroep onontvankelijk verklaard. Volgens het parket is de zaak intussen verjaard en komt er geen nieuwe vervolging meer. Het parket benadrukt dat onontvankelijkheid niet hetzelfde is als vrijspraak. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met zo'n 19 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Ook morgen droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima komen tussen 20 en 22 graden uit, afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag. Er waait een matige zuidwestenwind.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Papa, ik wil dat tonnetje voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Paul McCartney and the Wings en Hi, Hi, Hi. En de Nederlanders zouden zeggen hoi, hoi, hoi. Maar in het Engels klinkt dat dus hi, hi, hi. Goedemorgen allemaal, welkom alweer bij een spliksplinternieuwe aflevering van Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zo is dat en we zitten klaar voor een uurtje koffie slurpen, mag ook thee zijn of een frisdrankje, dat mag allemaal als u maar luistert en geniet van de muziek die wij voor u geselecteerd hebben. Wie zit erin? Rigeira met Vamos a la Playa, nu toch een weekje goed weer gaat blijven hier in Vlaanderen. We hebben ook Phil Collins meegebracht, Claude François en deze van The Birds.

En met dit plaatje gingen we naar Tongeren, want Tongenaar Pascal Laurent was in de jaren 80 niet weg te slaan van het 10 om te zien podium. In 1988 stond hij op dat podium met deze Nee, ik mag niet van je houden. If I Only Had Times, dat zong John Rawls in lang vervlogen tijden. En in 1970 had hij toch wat tijd gevonden om deze plaat te zingen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Dat was Calcutta Licht aan Ganges en Vico Toriani, lang geleden, 1960. Dus we gingen echt terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek hier in Espresso bij Ludo. En het weekend staat voor de deur. Het weekend bij Ludo, dat betekent dat wij op zaterdag tussen 10 en 12 kunnen luisteren naar Hit Riders met Marguerite Lewet. En net daarna aansluitend van 12 tot 2 is er een nieuw programma bij Ludo op weekend. Al sinds een week of twee gaan we op weekend, trouwens met Karin de Greve. En daarin hoor je alles wat er in Limburg en de verre omstreken te beleven valt. Dus ook morgen weer leuke radio hier bij Ludo.

0: En het waren echte Spanjaarden, de heren van Rijero, want ze zongen Vamos a la Playa. Iedere niet-Spanjaard zou het uitspreken als Vamos a la Playa, maar de V wordt dus in Spanje echt niet uitgesproken. Ze zouden het niet over hun lippen krijgen daar, die Spanjaarden. Maar goed, ik had het bij de vorige interventie even over Op Weekend, het nieuwe programma van Karen de Greve, hier bij Radio Ludo. En als je een buurtfeest heeft, een optreden, een markt, een sportevenement of gewoon een gezellige activiteit die je iedereen zou willen laten beleven en meegeven, dan kan dat via Radio Ludo. Stuur jouw info naar info@radioludo.be. info@radioludo.be. En Karen die schenkt er ruim aandacht aan morgen en aanstaande zondag, want dan is er met Op Weekend. Snel wezen dus, en misschien zit je er deze week nog in, wie weet het. Zodoende zal ik maar zeggen dat jouw activiteit in het brandpunt van de belangstelling komt. En over brandpunten, daar weet Arthur Brown alles van.
1: I am the god of hellfire, and I bring you...

espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

En naar verluid waren het echte cowboys, deze van de Stringalongs, want ze kwamen uit Texas. Ja, als ze daarom echte cowboys zijn, dat is natuurlijk wat anders. Ze scoorden één hele grote dikke hit in 1960. Deze die we net draaiden, Wheels. Daarvoor in ons drieluik Walking on the Moon van de Police en The Crazy World of Arthur Brown, die mocht ons drieluik openen met Fire. De carnaval is over. Een tijdje wel, ja. Een tijdje geleden dat het carnaval was. En het komt er alweer opnieuw aan, want op 11 november begint het nieuwe seizoen dus. De carnavalisten onder ons, die zijn weer in blijde verwachting. Hier zijn de Seekers. De carnaval is over.

Claude François bijzonder sterk in zichzelf uit te nodigen, want hij zong Je viens dîner ce soir. Ja, dat is een leuk stijltje van zichzelf uitnodigen, vinden wij precies. En de Seekers zongen daarvoor The Carnival is Over. En dat was niet echt een carnavalplaat, beter gezegd. Maar zo bedoelden de Seekers dat ook niet, want carnaval betekende in het Engels ook nog een intense tijdelijke periode van geluk, feestelijkheid en romantiek. En in die context hebben de Seekers dit nummer gezongen. Nu naar 1972 met Bobby Vinton, But I Do.

Wake Me Up Before You Go Go van Wham was dat. En u heeft het waarschijnlijk gehoord in het nieuws deze week. Er zijn miljoenen en miljoenen kubieke meters ijs weggesmolten de laatste jaren. En het versnelt nog altijd. Nu, ik denk dat Europa binnenkort met een van die fantastische maatregelen gaat komen om het verdwijnen van het ijs tegen te gaan. Een van de mogelijke maatregelen zou zijn dat ze ons gaan verbieden om in de toekomst nog een blokje ijs in onze frisdrank te doen. Alle kleine beetjes helpen dus, hè?

I Can't Leave You Alone van George McGrae. Vernieuwende muziek in 1975 was dat, maar sinds die periode van George McGrae helaas weinig meer gehoord. I Can't Leave You Alone. Jawel, aanstaande maandag ben ik er terug, want dan hebben wij opnieuw een espresso aflevering voor u klaar tussen 9 en 10. Morgen en overmorgen krijgt u van ons op de middag tussen 12 en 2 het nieuwe programma van Karin de Greve op weekend. En daarvoor hoor je op zaterdag Mark Brielewet met de Hitriders. En op zondag CS-dag van de Mark. Ik ben er dus terug aanstaande maandag om 9 uur voor alweer een espresso. En ik laat je nu met Gilbert Bécaud.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Mooi toch? The Searchers, Sugar and Spice uit 63 tot 6 minuten over 10. Goedemorgen, het is vrijdag, het is 18 september vandaag. We zijn ermee vertrokken naar het weekend toe. Dit is Lunchbox, na de espresso-koffie van Ludo Wijnen zo pas. Liedjes van Gerard Joling met Ticket to the Tropics komen eraan. Kijk maar hoe de Honeycombs in Have I the Right. En zelfs Electric Light Orchestra met Sweet Talking Woman. Dat belooft, hè? Het is de Werelddag voor de Gelijke Beloning vandaag. En ook dat is fijn. En daar vertel ik je dadelijk meer over. Na dit liedje van Paul Severs.

17 september, dit is de Wereld Patiëntveiligheidsdag. Die wordt georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie om wereldwijd bewustzijn te creëren rond patiëntveiligheid. De focus is preventie van schade veroorzaakt door de gezondheidszorg, medische fouten, onveilige procedures of gebrekkige infrastructuur. Elk jaar wordt voor een thema gekozen. Voor 2025 is dat veilige zorg voor elke pasgeborene en elk kind. De dag krijgt aandacht via campagnes, ziekenhuizen, gezondheidsorganisaties en betrokken gemeenschappen om veiligheid en kwaliteit in de zorg te verbeteren. 17 september, de Wereld Patiëntveiligheidsdag.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Blijft de song die aan de ribben blijft plakken, hè? Albert Hammond uit 74 en I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Met de flip-flip van Peter Hamm daarvoor. Zo dadelijk herdenken wij Jimi Hendrix, muzikant, gitarist Jimi Hendrix. Die stierf op een 18e september in de tijd. En hier genieten we samen van Neil Sedaka.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 18 september, we herdenken vandaag Amerikaanse rockmuzikant, zanger en songwriter Jimi Hendrix, die op 18 september 1970 op 27-jarige leeftijd overleed in Londen. Jimi Hendrix wordt beschouwd als een van de invloedrijkste gitaristen uit de geschiedenis van de rockmuziek. Met de Jimi Hendrix Experience brak hij in 1967 internationaal door met liedjes als Hey Joe, Purple Haze en The Wind Cries Mary. Zijn vernieuwende gebruik van feedback, distortion en effecten gaf de elektronische gitaar een volledig nieuwe dimensie. Ook zijn legendarische optreden op het Woodstock Festival in 1969 met zijn eigenzinnige uitvoering van de Star Spangled Banner werd iconisch. Hendrix overleed aan verstikking. De omstandigheden rond zijn dood bleven onderwerp van discussie. Zijn muzikale invloed is tot vandaag enorm en werd in 1992 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.

Bert Blanca, Rock and Roll is Good for the Soul uit 1968 op Radio Ludo. Veel muziek, wat feitjes, wat nieuwsjes tussendoor, dat is Lunchbox in de voormiddag. En nu naar het midden van de jaren 80 met een zomerhit van Gerard Joling uit Nederland, A Ticket to the Tropics.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Annie Kamps, Have I the Right in 64, met hij de 90s daarvoor, de intussen ook al overleden Wim Ravel, met Annelies, een doorbraakplaat in der tijd. Straks trekken we naar Tongeren, er is binnenkort een lezing rond rookstop. Daar moeten we alles over weten. En nu nog eens Back on the Road met Drew Egan.

Op maandag 21 september van 19 tot 21 uur is er een gratis infosessie rookstopsessies in het gezondheidshuis Tongeren via Julianus 15 Tongeren-Borgloon. Stoppen met roken, je hoeft het niet alleen te doen. Misschien wil je al een tijdje stoppen, maar blijf je het uitstellen. Of heb je al verschillende pogingen achter de rug en merk je dat het moeilijk is om het vol te houden. Met professionele begeleiding vergroot je je kans om definitief te stoppen. In Bilze-Hoeselt, Riemst en Tongeren-Borgloon starten binnenkort groepsessies rookstopbegeleiding. Onder leiding van een erkend tabacoloog Inge Goffaert. Kostprijs €48. Wil je eerst ontdekken of het iets voor jou is? Kom dan vrijblijvend naar de gratis infosessie. Op maandag 21 september om 19 uur. Meer informatie bij Eerste Lijnzone Zuidoost-Limburg. gezondheidshuis@tongerenborgloon.be. Maandag 21 september, gratis infosessie. Rookstopsessies.

Heads off to Larry, Del Shannon, die van The Runaway. Maar dit was de allermooiste plaat van Del Shannon, als je het mij vraagt. Uit 1961, met Sheila daarvoor nog eens, Pendant les Vacances. Het geeft je altijd een goed gevoel. Dat is fijn, om dat hier te horen op Radio Ludo. Peter Kent, it's a real good feeling. Zo gaan we stilaan op naar 11 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 37-jarige Genkenaar riskeert 40 maanden cel voor een inbraak in Houthalen Helchteren. Toen de 72-jarige bewoner hem betrapte, kreeg hij een vuistslag op de neus die daarbij brak. Enkele weken later kreeg het slachtoffer een hersenbloeding en moest hij 2 keer geopereerd worden. Volgens een arts is er een verband met de klap, maar de verdediging betwist dat en vraagt bijkomend onderzoek. De uitspraak volgt op 13 oktober. Op de campus in Diepenbeek komen 10 nieuwe straatnamen, vooral genoemd naar sleutelfiguren uit het Limburgse academische leven. De nieuwe namen moeten de campus overzichtelijker maken en verwarring bij bezoekers, hulpdiensten en logistiek vermijden. Onder meer Louis Roppe, Jeff van Hees en de voormalige rectoren Louis Verhagen en Luc de Schepper krijgen er een straatnaam. De Agoralaan en Campuslaan blijven behouden, terwijl onder meer Wetenschapspark en Nesselaarstraat verdwijnen. Na een openbaar onderzoek worden de namen later dit jaar definitief goedgekeurd en vanaf augustus 2027 officieel gebruikt. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met zo'n 19 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Ook morgen droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima komen tussen 20 en 22 graden uit, afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag. Er waait een matige zuidwestenwind.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Vanuit het kloppend hart van de provinciehoofdstad Hasselt, dit is Radio Ludo. Get up, stand up. Ja, heeft maar je poep op en vooruit ermee voor vandaag. Hè. Peter Touch tot 11:45. En tot 12:00 doen we dat nog eens net voor het weekend. Dit is jouw lunchbox. Timmy Wynette, dit uur op de radio. Ook Peter Frampton, tot zelfs Randy Edelman. Gaan we straks eens in de krant kijken en nu nog eens genieten van dit liedje uit 63 van Ricky Nelson.

Nieuws uit de kranten over een mogelijke apocalyps. Steeds meer tech-miljardairs investeren miljoenen om zich voor te bereiden op een mogelijke apocalyps. Ze bouwen luxe ondergrondse bunkers en privé-ruimteschepen om aan een wereldramp te ontsnappen. Het is hun wens, hun droom om te ontsnappen, zegt een expert op gebied van overlevingsstrategieën. Sommigen zien de ondergang van de samenleving zelfs als een kans voor een nieuw begin. Terwijl de wereld worstelt met klimaatveranderingen en politieke onrust, blijven deze elitevoorbereidingen groeien. Critici noemen het elitair en angstaanjagend, maar de tech-moguls blijven onverstoorbaar. Voor hen is het niet alleen overleven, maar ook avontuurlijk vooruitkijken. Hun apocalypsplannen zorgen wereldwijd voor discussies. Tech-miljardairs bereiden zich voor op een apocalyps. Steeds meer. Ja.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Waar is de tijd dat die popplaat van Peter Frampton in de hitparade stond? Show me the way. Deze live-opname op Radio Ludo. En Nino Ferrer met Agatha daarvoor nog eens bij ons. Straks terug in de tijd. Dag op dag, vandaag op 18 september. Na 1970.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Toch nog even de tijd in, naar 1970 vandaag op 18 september. Toen was er het overlijden van Jimi Hendrix. Op 18 september 70 stierf gitarist Jimi Hendrix in Londen, slechts 27 jaar oud. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke muzikanten van de 20e eeuw. Hendrix vernieuwde het gitaarspel met revolutionaire technieken en geluidseffecten. Zijn optredens, zoals op Woodstock in 69, zijn legendarisch. Hij maakte slechts enkele studioalbums, waaronder Are You Experienced? Zijn plotselinge dood versterkte de mythe rond zijn persoonlijkheid in muziek. Hendrix bleef een icoon van de rockgeschiedenis en de Club van 27.

Il faut danser reggae. Het was een compositie van Toto Cotugno, de Italiaanse muzikant. Met Dalida heeft het ingezongen in 1980. Bijna 11:30, Radio Ludo met straks een rustig liedje van Simply Red. Holding Back the Years komt er nog eens aan. Hier is Cindy Posey in Sweet Dreams.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Uit de zomer van 1969, Chris Andrews met Pretty Belinda en ook Simply Red en Holding Back the Years daarvoor. In de weetjes trommel straks een weetje over een robot op de werkvloer met slechte humor. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Straks hoor je er alles over. Johnny Pearson en his orchestra, hier eerst nog bij Radio Luto.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Ons weetje voor vandaag. In een fabriek in Japan werd een robot geïntroduceerd die de arbeiders opvrolijkte met flauwe mopjes en grapjes. De bedoeling was om de werksfeer te verbeteren en de stress te verminderen. Helaas waren de grappen zo droog en ongepast dat de arbeiders er vooral om moesten lachen om het ongemak. De robot werd al snel een soort mascotte, juist vanwege zijn slechte humor. Soms zorgde het voor onverwachte gezelligheid tussen de monotone taken door. Uiteindelijk bleef de robot vooral bekend als de grappigste collega zonder echte gevoelens. Maar ook vanwege zijn slechte humor.

Uptown, uptempo woman and downtown, downtown guy. Randy Edelman. Bij Ludo, hard to find classic uit 75. En daar zijn die pop-rock muzikanten van de Mavericks ook wel een beetje country muzikanten. Here Comes the Rain. Goeie voormiddag trouwens.

Zo met de juiste mindset richting weekend met Sonja. Be young, be foolish, be happy. Uit 1967 ook alweer. Kijk, het is bijna 12 uur. Tijd om hier de boeken dicht te doen voor deze werkweek. Tijdens het weekend komt Karin langs, maar ook Mark Brilowit doet dat hier bij Luto. En dit is nog De Vlinder van Lisa Delbo uit de vroege 90's. Een hele mooie vrijdag, een fijn weekend en bijzonder graag tot maandag.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Beringse schrijver Marnix Peters brengt na 2 jaar opnieuw een roman uit, maar bewust niet via de boekhandel. De schandalige studententijd van Emma Mus wordt alleen gedrukt op bestelling en is rechtstreeks bij hem verkrijgbaar. Peters zegt genoeg te hebben van het mediawereldje en wil meer afstand nemen van pers en sociale media. De dood van zijn vader en enkele turbulente jaren hebben daar volgens hem sterk toe bijgedragen. Het boek kan nog tot 30 september besteld worden. Dilse Stockum verhoogt de maximale gasboete van 350 naar 500 euro. De hogere boete kan onder meer worden opgelegd bij hardnekkige overlast, zwerfvuil en verboden vuurwerk. Ook moedwillig valse oproepen naar politie of hulpdiensten worden voortaan expliciet verboden. Daarnaast wordt het plaatsverbod opgenomen in het gasreglement. De gemeenteraad krijgt voortaan ook cijfers over bemiddelingen, plaatsverboden en boetes voor minderjarigen. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met zo'n 19 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Ook morgen droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima komen tussen 20 en 22 graden uit, afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag. Er waait een matige zuidwestenwind.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwde ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mocht ge is aan mij.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op het proces tegen Flor Bressers uit Lommel heeft advocaat Hans Rieder scherp uitgehaald naar het federaal parket. Volgens Rieder probeerde het Openbaar Ministerie de verdediging onder druk te zetten. Onder meer door de arrestatie van medepleiter Yehudi Moscovic in 2023. Ook de VRT-reeks Drugsdelta van Rudy Franks en Sinan Khan kreeg kritiek. Volgens de verdediging zou het parket daarbij een rol hebben gespeeld. Rieder plaatste daarnaast vraagtekens bij de openbaarheid van het proces en de registratie van bezoekers aan het Justitia-gebouw. Bressers staat terecht als vermeend speelfiguur van een internationale drugsbende. Het parket Limburg erkent dat er fouten zijn gemaakt in de verkeerszaak tegen Alain IJzermans, maar zegt ook dat IJzermans zijn statuut als Kamerlid niet tijdig meldde. De burgemeester van Houthalen-Helchteren werd in oktober 2024 geflitst aan 91 km per uur in de bebouwde kom van Genk. Omdat zijn parlementaire onschendbaarheid niet vooraf werd opgeheven, werd de strafvordering in beroep onontvankelijk verklaard. Volgens het parket is de zaak intussen verjaard en komt er geen nieuwe vervolging meer. Het parket benadrukt dat onontvankelijkheid niet hetzelfde is als vrijspraak. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met zo'n 19 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Ook morgen droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima komen tussen 20 en 22 graden uit, afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag. Er waait een matige zuidwestenwind.
4: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ritter en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Beringse schrijver Marnix Peters brengt na 2 jaar opnieuw een roman uit, maar bewust niet via de boekhandel. De schandalige studententijd van Emma Mus wordt alleen gedrukt op bestelling en is rechtstreeks bij hem verkrijgbaar. Peters zegt genoeg te hebben van het mediawereldje en wil meer afstand nemen van pers en sociale media. De dood van zijn vader en enkele turbulente jaren hebben daar volgens hem sterk toe bijgedragen. Het boek kan nog tot 30 september besteld worden. Dilse Stockum verhoogt de maximale gasboete van 350 naar 500 euro. De hogere boete kan onder meer worden opgelegd bij hardnekkige overlast, zwerfvuil en verboden vuurwerk. Ook moedwillig valse oproepen naar politie of hulpdiensten worden voortaan expliciet verboden. Daarnaast wordt het plaatsverbod opgenomen in het gasreglement. De gemeenteraad krijgt voortaan ook cijfers over bemiddelingen, plaatsverboden en boetes voor minderjarigen. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met zo'n 19 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Ook morgen droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima komen tussen 20 en 22 graden uit, afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag. Er waait een matige zuidwestenwind.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovette Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovette Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthale-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

3, 4, 5 Mal in einem Monat haben wir uns nachts gesehen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Merlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier Onclin won Sisu Berchs vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen, de rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Erlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen, de rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

hermano. Allez, Pavarotti. On douceur. Encore une fois.

Merci. Au revoir, mademoiselle et monsieur. Au revoir. Merci.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Stem elke dag af op Radio Ludo. Blijf jong, blijf luisteren.
1: Geniet van je dag.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.